U hoorde The Secret Trio. We vervolgen met 5 titels van het album Istanbul Kemençesi, volume 2, van Derya Türkan en Robbe Kiekens. Het melodieuze, serene spel van Derya Türkan werkt heel rustgevend. Deze Turkse kemençe-speler wordt al decennia lang wereldwijd geroemd om zijn sublieme spel op de driesnarige Turkse vedel, die geklemd tussen de benen bespeeld wordt met een strijkstok. Het instrument heeft een prachtige donkere klank, waardoor de muziek melancholiek overkomt. Derya Türkan werkt graag samen met muzici uit allerlei muziekstijlen, van klassiek tot moderne improvisatie. Dit album is in enkele uren opgenomen in een klein kerkje op het Waalse platteland. Derya Türkan's spel werd spontaan en ingetogen begeleid door de Belgische percussionist Robbe Kiekens op tombak en bendier.

U hoorde Derya Türkan en Robbe Kiekens. We vervolgen met 5 titels van het album Mustafa Kandirali van de gelijknamige artiest. Mustafa Kandirali, geboren in 1930 en overleden in 2020, geldt als een van Turkije's belangrijkste klarinetisten. Met zijn ruim 60-jarige carrière was hij zonder twijfel de éminence grise van de Turkse muziek. Dit album vertelt het levensverhaal van hem in muziek en woord. Na zijn verhuizing naar Istanbul groeide Kandirali uit tot een landelijk bekende ster. Zijn muziek beperkt zich niet tot die van zijn geboortestreek Kocaeli. Hij speelt ook melodieën uit Anatolië, Thracië en de Balkan. Allemaal streken die ooit onderdeel uitmaakten van het grote Ottomaanse Rijk. Mustafa Kandirali's werk is van grote invloed geweest op de huidige generatie populaire Turkse muzikanten.

U hoorde Mustafa Kandirali. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. De speellijst is te vinden op www.concertzender.nl en dit programma werd samengesteld door Kobi Evans met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit was De Nacht met oude muziek van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u in de gids op onze site concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Samenstelling Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij onze ochtendeditie. Een programma waarin u composities kunt horen uit de afgelopen 4 eeuwen... in een gevarieerde samenstelling van kamermuziek tot orkestmuziek en van bekende tot minder bekende componisten. Een van die wat minder bekende componisten is de 17e-eeuwse Franse componist Pierre Gauthier de Marseille. U hoort van hem 3 delen uit zijn suites voor melodie-instrument en basso continuo. Achtereenvolgens speelt het ensemble Amaryllis, symfonie uit zijn suite nummer, zijn suite in C klein, en prelude en symfonie en duo uit zijn suite in G klein. Muziek dus van Pierre Gauthier de Marseille.

Het ensemble Amaryllis speelde drie delen uit suites van Pierre Gautier de Marseille. Een andere Franse componist uit de 19e eeuw is Charles Gounod. Roberto Proceda is de solist in dit concert voor piano en orkest in Eschoot. Orchestra della Svizzera Italiana staat onder leiding van Howard Shelley.

Roberto Procera was de solist in het pianoconcert van Charles Gounod. De 18e-eeuwse Spaanse barokcomponist José de Nebra was werkzaam in Madrid en bleef daar ondanks diverse aanbiedingen om elders te komen werken. Naast opera's en zarzuela's schreef hij veel religieuze muziek. Ensemble El Aire Español met dirigent Eduardo López Banzo en countertenor Carlos Menu hoort u in Bello Pastor, een cantate voor alt, hobo, twee violen en basso continuo. Muziek dus van de Spanjaard José de Nebra.

Carlos Menia en ensemble Al Aire Español waren dit in de cantate Bello Pastor van José de Nebra. De Britse componist Julius Harrison was in de 20e eeuw meer bekend vanwege zijn werk als dirigent. Maar hij componeerde onder andere ook de Worcester Suite en Suite voor Orkest. De BBC Concert Orchestra staat onder leiding van Barry Wordsworth.

De Worcestershire Suite van Julius Harrison werd uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra. De vader van Joachim Raff was in 1810 uit Duitsland naar Zwitserland gevlucht, zodat hij niet voor Napoleon tegen Rusland hoefde te vechten. Halverwege de 19e eeuw werd Joachim door Franz Liszt gevraagd om naar Duitsland te komen als zijn assistent. Later werd hij de eerste directeur van het nieuw opgerichte conservatorium in Frankfurt. Hij, Joachim Raff, componeerde onder andere het nu volgende trio voor piano, viool en cello nummer 1, opus 102 in C klein. U hoort violist Jonathan Allen, cellist Daniel Pizzotti en de pianist Jan Schulz van Joachim Raff.

Jonathan Allen, Daniel Pedrotti en Jan Schultz speelden het trio nummer 1 van Joachim Raff. Je luistert bij de Concertzender naar de ochtendeditie dagelijks tussen 7 en 10. Voor meer informatie over dit programma en ook de vele andere programma's die we uitzenden, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. En daar ziet u ook hoe u de Concertzender kunt steunen. Episode uit het leven van een artiest, fantastische symfonie in 5 delen. En dat is de titel van een compositie van de Fransman Hector Berlioz. Deze symfonie fantastique volgt nauwgezet het dramatische verhaal van een jonge man en een liefde die niet wordt beantwoord. De 5 delen, mijmeringen, hartstochten, een bal, scène op de velden, gang naar het schavot en tenslotte droom van een heksensabbat. Jean Martinon leidt Orchestre National de l'ORTF.

We hebben voor dit stuk gekozen omdat het een prachtig stuk is. En mooi bewerkt op Bach. En er een nieuwe uitvoering is op CD en op internet uitgebracht. Van de Bach-stiftung St. Gallen. Alleen voor Rudolf Lutz. De moeite waard. En dan gaan we nu door naar het pianoconcert 7 in G-klein. Prachtig concert. Oorspronkelijk waarschijnlijk een vioolconcert. Weer uitgevoerd door Alexandre Tarot op de piano. Met Le Violon du Roi. Alleen van Bernard Labadie.

U hoorde tot besluit het 7e pianoconcert in G klein, BWV 1058, uitgevoerd door Alexandre Tarot op de piano met de Violon du Roi, alleen van Bernard Labadie. Hans Bierman en ik, Govert-Jan Bach, danken u voor uw aandacht en graag

Goedemiddag op deze 13e mei. Fijn dat u luistert naar ons actualiteitenprogramma op de Concertzender. Ik ga met u langs onze cd-kasten, door de concertagenda's en naar het museum. Aukeline van Hoytema vertelt straks over haar bruiloftsbezoek. En er gaat sowieso veel gezongen worden in de komende 2 uur. Over duifies, over geluk en terug naar de natuur. Ook live in onze studio, want bariton Jan-Willem Baljet komt zingen en vertellen over de dag van het lied. Laten we daarom maar eens rustig van start gaan. Ook met een lentelied, maar dan zonder woorden.

het Frühlingslied uit de Lieder ohne Worte, opus 62 van Felix Mendelssohn, in een bewerking door klarinettist Andreas Ottensamer, samen met het Schumann-kwartet. En van een klarinet naar een saxofoon. De talentvolle saxofonist Femke Mooren staat bekend om haar heldere en warme klank. Met haar Femke Mooren-kwartet brengt zij haar eigen composities tot leven, waarbij ze rijke melodieën combineert met improvisatie. Het kwartet won in 2023 het Prinses Christina Jazz Concours. Ze ontving datzelfde jaar ook de Women in Jazz Prize. De jury prees de dynamische expressie en het uitgebalanceerde muziekschap van de groep. Tijdens een concert in Paradox presenteert Mooren vrijdag 15 mei om 8:30 haar debuutalbum Mora. Het kwartet bestaat uit Femke Mooren, altsaxofoon, Eva Serrano, contrabas, Cassifi Cagliasiena, piano, Lawrence Buis, drums. En dat is allemaal het Femke Mooren kwartet. Ze speelt trouwens ook tijdens het jazz in Duketown, Den Bosch, 24 mei. Meer info vindt u op Femke Mooren, met twee o's, femkemooren.com. En hier is Nelly.

Nou, we zijn helemaal los. Nelly, Femke Mooren met haar Femke Mooren Quartet. En van een hele andere orde is onze CD van de week. De CD van de week is van het Toronto Symphony Orchestra. Dit orkest kiest onder leiding van Gustavo Gimeno niet voor de platgetreden paden. De afgelopen jaren verrasten ze met opnames van Messiaen's Tranquilla Symfonie en Stravinsky's Pulcinella. Nu pakken Gimeno en zijn orkest uit met een nieuwe cd, opname van Béla Bartók's balletmuziek, voor de wonderbaarlijke mandarijn en het concert voor orkest. Bijzonder is dat dit keer niet de kortere suite van de wonderbaarlijke mandarijn klinkt, maar de volledige versie van Bartók's baanbrekende balletcompositie, waaronder een uitgebreide finale en een kort maar belangrijk koorgedeelte. Zo'n 30% van Bartók's balletwerk hoor je maar zelden live of op cd. Geweldig om dit nu op te pikken met mijn orkest, aldus Gimeno. Béla Bartók in de hoofdrol op deze bijzondere cd. Luistert u nu naar de dans van het meisje uit de wonderbaarlijke mandarijn. Het is geen lief dansje. Het meisje namelijk moet klanten naar binnen lokken die daarop beroofd worden. De muziek is zeer intens, ritmisch complex en modern. Wat bij de première in 1926 in Keulen tot een schandaal leidde.

Onze cd van de week is van het Toronto Symphony Orchestra. U hoorde de dans van het meisje uit het ballet De Wonderbaarlijke Mandarijn van Béla Bartók. Dirigent was Gustavo Gimeno. Vorige week in Actueel spraken we met pianist Hans Eijzakkers al over het Internationaal Liedfestival in Zeist. Daar zijn we nog niet klaar mee, want in dat festival zit ook de Dag van het Lied, georganiseerd door de vereniging Vrienden van het Lied. Daar ga ik zo over praten met bariton Jan-Willem Baljet. Maar we zijn ook heel blij dat hij eerst wat voor ons gaat zingen. En daarbij wordt hij begeleid door Jacobus den Herder op de piano. U hoort eerst Liebesboodschaft van Schubert.

0: Meneer de bariton, komt even bij mij zitten. Bij deze bariton.
1: Dag Evert-Jan.
0: Ja, leuk om dit te horen.
1: Dankjewel.
0: Dat gaat dan op de dag van het lied. Aanstaande zaterdag. Volgende week zaterdag.
1: Nee, deze zaterdag.
0: Deze zaterdag.
1: Ja. Ja. 16
0: mei. 16 mei. Een hele dag voor het lied in het festival. Gaat het. Valt mij een regeltje op. Daar staat: de dag van het lied is dus de kans om kennis te maken met het lied. Maar die mensen die komen, die hoeven toch niet meer kennis te maken met het lied.
1: Doorgaans bij de Vrienden van het Lied hebben we een publiek wat heel goed thuis is in het lied. Dus dat zal op de dag van het lied ook wel zo zijn. Ja. Maar je hoopt toch ook, wij hopen eigenlijk ook heel erg op een breed publiek.
0: Ja, dus dat zouden we door deze uitzending misschien kunnen krijgen.
1: Nou, ik hoop het wel. Ja. Ja.
0: Ga daarheen. Het lied. Ellie Ameling zegt altijd: het lied is niet dood, het lied leeft. Wat is nou eigenlijk precies het lied? Kan je dat zeggen?
1: Het lied zijn allemaal eigenlijk gezongen verhaaltjes. Elk lied is een verhaal. En soms krijg je in een lied een heel verhaal te horen en soms krijg je maar een kleine fractie van het verhaal te horen. Maar er zit altijd een enorme geschiedenis achter. En dat maakt voor mij het lied ook zo interessant.
0: Ja.
1: Als je een liedavond geeft, dan vertel je dus niet één groot verhaal, maar je vertelt er ontzettend veel.
0: Ja. Moet je dat dan kunnen verstaan, wat jij zingt?
1: Zeker.
0: Ja. Dus jij moet zeker goed articuleren. Maar...
1: Nou, het is wel grappig, Evert-Jan. Ik heb wel eens gesprekken gehad met medemuzikanten en dan zeker de niet-zangers. Valt me toch op dat heel veel mensen niet zozeer met de tekst bezig zijn. Terwijl voor mij dat als zanger een een-tweetje is. Het een kan niet bestaan zonder het andere, vind ik. En dus vind ik tekst ontzettend belangrijk. Maar ik merk dat zeker instrumentalisten daar minder mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Die luisteren gewoon naar de sfeer van een lied, hoe je een melodie maakt, et cetera.
0: Ja. Toch betrap ik me er wel eens op als ik Russische lieden hoor. En ik spreek geen Russisch, dus ik kan het ook niet verstaan. Dan ga ik om die melodie.
1: Zeker.
0: En toch ook wel het woord, de woorden die erbij zijn. Hoe dat, maar ik weet niet waar ze het over hebben.
1: Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Als je in talen hoort die je niet beheerst, is dat heel lastig. Ja. Goed, doorgaans zijn er dan bij liedrecitals zijn er altijd teksten aanwezig. En als er in het Russisch wordt gezongen bijvoorbeeld, is er ook vaak een vertaling daarvan
0: en gemaakt. In Zeist worden ze vaak ook nog mooi geprojecteerd, die teksten.
1: Zeker. Of dus, met tegenwoordig ondertiteling of boventiteling, helemaal mooi.
0: Ja, want het gaat toch wel om die tekst. Hè? Er was eerst een tekst en Schubert, in dit geval wat je net zong, heeft daar muziek op geschreven om het nog weer duidelijker te maken.
1: Eigenlijk alle klassieke componisten hebben eerst een tekst gelezen alvorens ze met de muziek begonnen.
0: Primo le parole.
1: Dat is natuurlijk. Kijk, dat is een gevleugelde uitspraak uit het theater, uit de opera. Niet zozeer, denk ik, van toepassing op het lied. Maar in het geval van deze uitspraken, ik ga er altijd vanuit dat het een soort van 50-50 verdeling is.
0: Ja.
1: Dat ze zijn echt gelijkwaardig aan elkaar.
0: Ja. Daar zit dus een zaterdag, een hele dag is het. Hè? Ja. Het begint 's morgens vroeg. Met een heleboel te doen.
1: Ja.
0: Lezingen, concerten.
1: Zeker.
0: Masterclass.
1: Weet je wat nou eigenlijk heel erg is?
0: Nee.
1: Dat ik zing en tegelijkertijd zingt mijn dochter ook in de zaal daarnaast. Dus ik kan mijn eigen dochter niet eens horen.
0: Nou ja.
1: Zij zingt namelijk met het conservatorium van Rotterdam.
0: Ja.
1: Allemaal studenten die mooi Neue Liebeslieder-Walzer van Brahms gaan doen, onder andere.
0: En dan
1: zing ik in de kamer daarnaast.
0: Ja. Nou, goede opname van beide. Ik kan het later nog terug horen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Want er zijn dus in Zeist speelt het allemaal. Op het Broederplein is zo'n mooie witte kerk.
1: Ja.
0: En daar is het de hoofdzaak. Maar er zijn nog een paar andere zalen in een kleiner gebouw. Ja. En op andere plekken in Zeist gebeurt trouwens ook nog wat. Maar de dag van het lied begint 's morgens.
1: Om 10 uur.
0: Ja. En dan meteen al komt er later een liedrecital. Leuk voor die zanger die dan om 10 uur al of 10:30...
1: Ja, dat is natuurlijk altijd wel een uitdaging om 10 uur te starten.
0: Ja.
1: Maar goed, dat weet je ook lang van tevoren. Dus
0: ja.
1: Mijn tactiek was altijd om in de week van tevoren alvast wat vroeger naar bed te gaan.
0: Ja, geen
1: zodat
0: alcohol.
1: Je 's ochtends ook echt vroeg, dus om 6 uur of zo, fris en fruitig met de dag begint.
0: Ontzettend leuke dag. Wat is jouw aandeel?
1: Ik zing het meezingconcert. Ja, nou, ik verheug me er eigenlijk op. Want kijk, zingen is ontzettend leuk. Is eigenlijk iets leukers kan je niet bedenken. Maar wat is nog leuker dan in je eentje zingen? Dat is met meerdere mensen zingen.
0: Ja.
1: En mensen mogen gewoon meezingen.
0: Dwars door jou heen?
1: Nou, met mij mee.
0: Met jou mee?
1: Niet dwars door mee, nee. Dat hoop ik niet. Nee.
0: Maar niet harder dan jij?
1: Wie weet. Nou, dat geloof ik niet. Ik ben er 2 jaar geleden, geloof ik, zelf bij geweest. Toen zong mijn collega Cecile van der Zand.
0: Ik ben erbij geweest, ja. Ja. Ja. En toen heb ik wel heel hard gezongen, maar ja. Haar van de kaart te blazen eigenlijk. Ja.
1: Ja, maar het is je niet gelukt, nee. Geloof ik. Maar nee, ik denk, iedereen zingt gewoon lekker mee. Het staat ook vrij, je hoeft ook niet mee te zingen. Het mag. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen alle liederen kent.
0: Nee, nou, je hebt een hele mooie keuze gedaan. Hè? Schubert, Brahms, Wolf, Strauss, Von Williams, Finzi, Grieg, Poulenc. Het zijn redelijk bekende liederen. Ja. Dus een beetje zanger.
1: Nou, ik heb ze wel uitgekozen op bekendheid ook. En natuurlijk het thema Terug naar de natuur zit er ook in.
0: Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen, een lied van, zoals van Grieg, Zur Rosenzeit. Ja, dat niet iedereen dat kent.
0: Nee.
1: Nee. Ja.
0: Dus dan kom je toch wel wat meer jou laten horen.
1: Ja.
0: Ja, het is wel ik zou het ook een beetje... Ja, het is wel leuk. Ik heb het toen gezien. Het is eigenlijk heel goed om het lied zo samen te doen. Zo werd het in Schubert's tijd waarschijnlijk ook gedaan. Hè, dat mensen meezongen.
1: Ja.
0: Als hij speelde en iedereen zong mee.
1: Ja.
0: Ja. Liebesbotschaft gaat dan ook. Dat ga je
1: zeker,
0: dan ook nog wat je
1: net
0: aan.
1: Ook mee.
0: Je gaat nog wat voor ons doen. En dan praten we daarna nog eens even verder over het festival.
1: Van Vaughan Williams.
0: Vaughan Williams.
1: De Vagabond zingen. Uit The Songs of Travel.
0: Ja. Pianist zit al klaar, Johannes. Jan-Willem loopt naar de piano. Uit de Songs of Travel van Ralph Vaughan Williams, The Vagabond.

0: Vond de Vagabond door. Van Ray Vaughan Williams hoorde u de Vagabond uit de Songs of Travel. U hoorde trouwens Jan-Willem Baljet samen met Jacobus den Herder aan de piano. En we gaan het allemaal hebben over die dag van het lied. Ik draai mijn microfoon weer een beetje om, zodat ik je goed kan zien. Moet ik ook, ik heb een goede brilletje op. De hele dag georganiseerd, dus door de Vrienden van het Lied. Is het mogelijk om een hele dag daarbij te blijven?
1: Jazeker, je kunt een passepartout kopen.
0: Ja.
1: En je kunt ook losse concerten, meen ik, bezoeken. Dus, maar het interessante is natuurlijk, kom vooral de hele dag. Ja. Het is ontzettend gezellig.
0: Ja.
1: Je ontmoet leuke medepubliek.
0: Want er is ook een meet and greet natuurlijk.
1: Ja, er is een meet and greet. Maar het is ook, weet je, de setting is ontzettend intiem. Dus je komt elkaar makkelijk tegen. Er is een prachtig grasveld voor de Witte Kerk. Dus je kunt ook als de weergoden een beetje braaf en leuk zijn. Kun je gewoon heerlijk in het gras zitten en picknicken.
0: Er zijn ook een paar tafels.
1: Jazeker.
0: Gaan zitten. Kijk dat nog allemaal, luister op vvhl.nl. Vrienden van het lied.nl, vvhl. Daar staat heel veel mooie informatie. Ook wat tijden. Wij zetten dit trouwens, luisteraar, ook nog op onze eigen website, concertcenter.nl. Daar vindt u ook de informatie. Kijkt u het allemaal nog maar eens even na. Er is altijd zoveel informatie.
1: Zeker.
0: En dit uur, omdat op deze twee uur, dat allemaal nog tot ons te nemen.
1: Ja. Maar het staat op de website van de vereniging Vrienden van het Lied, staat het programma heel uitgebreid ook met wat er gezongen wordt.
0: Ja. Jouw hele programma is dat ook, en verder dingen. Wat, is er een hoogtepunt of is alles een hoogtepunt?
1: Alles is een hoogtepunt.
0: Ja.
1: Nou, ik verheug mezelf. Kijk, ik zing zelf natuurlijk mijn deel. Maar er zijn twee onderdelen die ik ontzettend leuk vind. We hebben studenten uitgenodigd, omdat wij het ontzettend belangrijk vinden ook dat jongere zangers een podium krijgen. En gelijktijdig hopen wij natuurlijk ook dat er dan heel veel jonge mensen komen kijken. Want een van de onderdelen die het consortium dit jaar van Groningen gaat verzorgen is het Liedlab. En het Liedlab is bedoeld om het lied op een andere manier te presenteren. Dus waar vroeger een zanger en een pianist opkwamen en gewoon hun programma begonnen. Hun vier liederen Schubert gevolgd door vier liederen Schumann. En na de pauze nog eens wat exotisch Frans en Engels. Nu gaan ze een rode draad, een thema, maar ze gaan dat ook theatraal vormgeven. Dus er gebeurt meer dan alleen zingen en spelen. En dat is ontzettend leuk, dat is ontzettend spannend.
0: Ja.
1: En ook helemaal van deze tijd. Hè. Niet voor niks had ook het IVC-concours in Den Bosch heette Theater in Song. Waarbij alle zangers al iets meer moesten doen met dat lied dan alleen zingen.
0: Ja.
1: En daar ontstaan ontzettend mooie dingen. Dat is één ding waar ik me heel erg op verheug. En ik verheug me ook ontzettend op het concert van mijn collega Henriette Veit.
0: Ja, om kwart over vier.
1: Ja, samen met Maurice Lammerts van Buren. Die hebben namelijk alleen maar componisten van buiten Europa. En daar zitten ook wel echt landen bij waarvan je niet zozeer verwacht dat daar ook klassieke muziek gemaakt wordt. Bijvoorbeeld Marokko of Indonesië. Dus het lijkt me ontzettend spannend en leuk.
0: Inderdaad, ja. Dus dan maar de hele dag met de passepartout en blijf maar gezellig zitten.
1: Zeker.
0: Ja, en dan heerlijk met jou mee gaan zingen.
1: Ja, ja, kom vooral.
0: Ja, ja. Je gaat nog wat voor ons zingen. Moeten we nog iets zeggen? Nee, we hebben de site genoemd waar iedereen gaat kijken.
1: Ja. Je kunt ook nog kijken op de site van het Internationaal Liedfestival Zeist.
0: Ja, oh ja, daar staat het ook op.
1: Ja.
0: Want het is een hele week feest daar.
1: Zeker, dus, en daar zijn ook ontzettend mooie programma's. Daar heeft natuurlijk collega Hans vorige week over verteld.
0: Ja.
1: Maar het openingsprogramma is al gelijk fantastisch. Italiaanse liederboek van Wolf. Met onder andere Henk Neven. Dus dat wordt sowieso al een feest. En het afsluitend concert, ik vind het ontzettend jammer dat ik er zelf niet naartoe kan, maar is van Simon Keeney Side, toch een van de grootste baritonnen op dit moment.
0: Allemaal dus, op naar Zeist. Prachtige
1: zo is
0: locatie.
1: Gewoon de hele week
0: komen. Je hebt nog twee Ja, kleine liedjes. Hè?
1: Ja, pareltjes van Poulenc.
0: Ja, uit Le Bestiaire, Poulenc. Ja.
1: De dromedaris en de karper.
0: En wat zegt Bernac? Het is geen cabaret.
1: Nee, zeker niet.
0: Het is wel heel grappig.
1: Dat maar, dan weer wel.
0: Ja. We gaan luisteren naar twee liederen. Dus uit Le Bestiaire van Francis Poulenc.

liggend akkoord. De karpen, de vis die daar maar in stil in het water staat. Net alsof de dood hem eigenlijk vergeten is. We hoorden twee liederen uit Le Bestiaire, Le Dromadaire en La Carpe. We hoorden Jan-Willem Baljet samen met pianist Jacobus den Herder. En zij vertelde over de dag van het lied. En die is dus komende zaterdag 16 mei in Zeist. En kijkt u dus even nog op de site van de Vrienden van het Lied, vvhl.nl. Dank jullie wel. Ja, dan moet je toch gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Donderdag 14 mei om 3 uur is er een hemelvaartmiddagconcert in Amsterdam. In de Uilenburg-Sjoel treedt daar het Narratio-kwartet op. Na de opwindende seizoenen waarin het Narratio-kwartet All of Beethoven opnam, heeft het kwartet zich inmiddels gestort op de laatste 3 strijkkwartetten van Schubert. Een logische stap. Schubert was immers een groot bewonderaar van Beethoven. Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen, is een van zijn overgeleverde uitspraken. Op hemelvaartsmiddag wordt Beethovens elegante opus 18, nummer 2, gecombineerd met Schubert's Der Tod und das Mädchen. Na afloop is er een ontspannen meet and greet onder het genot van een drankje. Klinkt heel aantrekkelijk. En hoe u daarbij kunt zijn, leest u op klassiekemuziek.nl. En hier is Beethoven.

0: Dat was het Navratio Quartet met het Scherzo Allegro Molto uit Beethoven's strijkkwartet nummer 1 opus 18 door het Navratio Quartet.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: En zo zijn we bij het museum aangeland. In Beeld en Geluid in Hilversum is de expositie Heel Holland zoekt te zien. Het Mediamuseum toont een selectie van ingebrachte tv-schatten van de zoektocht om 75 jaar Nederlandse televisiegeschiedenis te vieren. Deze zoektocht om verborgen media-erfgoed veilig te stellen leverde meer dan 450 objecten op. Daaronder zijn de bekende ballen uit Lingo, een pyjama van meneer Cactus, een prullenbak uit de Willem Ruis show, maar ook het zwaard van Floris uit de gelijknamige serie waarin Rutger Hauer de hoofdrol speelt.

0: De tune van de serie Floris van Julius Stefaro, gespeeld door het Promenadeorkest onder leiding van Gijsbert Nieuwland. Ook zijn in beeld en geluid de originele draaiboeken van Ja zuster, Nee zuster te zien, de iconische serie van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. Dit liedje, wat u nu gaat horen, is uit de originele serie met de stemmen van Hetty Blok en Leen Jongewaard.
1: Douw niet zo duivies, dring niet zo duivies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rikken,

0: dak.
1: Bovenop het dak. Duifies uit Ja zuster, nee zuster. De tentoonstelling Heel Holland zoekt in beeld en geluid is gratis te zien. Niet alleen in Hilversum, maar ook online. En ik zei al in mijn introductie, dit is een aflevering met veel zang. Nu van de Duifies naar Utopia. En dat is dan het Belgische Utopia Ensemble. Dit zingt vanaf donderdag 14 mei op verschillende plekken in ons land muziek van Tielman Susato. Deze 16e-eeuwse componist was actief in Antwerpen en ging van stadsmuzikant tot bedrijfsmagnaat. In zijn drukkerij Den Kromhorn rolde de mooiste polyfonie van de persen, waaronder meer dan 90 chansons van zijn eigen hand. Het Utopia Ensemble schetst het portret van dit multitalent met een greep uit composities van Susato zelf en van andere componisten zoals Josquin en Lasses die in Antwerpen werden gedrukt. Hoogtepunt: Salve que rose decora certo. Susato's ode aan de stad die zijn dromen vleugels gaf. Op oudemuziek.nl kunt u kaarten kopen voor de concerten in Utrecht, Almere, Amsterdam en Groningen.

Salve Queer Roseo door het Utopia Ensemble. We stappen even in onze tijdmachine, want we springen nu naar de jazz. Naar het Delphin Lamar Organ Trio. En dat is een funky trio. En die liet eerder van zich horen op het North Sea Jazz in 2022. Autodidact Delphin Lamar leerde zichzelf de beginselen van de jazz en was al een virtuoos op verschillende instrumenten voordat hij gegrepen werd door het Hammond-orgel. Hij legde een fijn tapijt van warme, een tikkeltje vurige klanken en dan denken we aan Jimmy Smith en Babyface Willett, zoals die dat deden. Het trio werd opgericht in 2015 in Seattle en begon met optreden in het lokale schnabbelcircuit. Inmiddels spelen ze over de hele wereld voor uitverkochte zalen. En nu spelen ze zomaar 20 mei in Arnhemmer Luxor. 21 mei in Lantaarnvenster Rotterdam en 22 mei in Bimhuis Amsterdam. Hammond B3-orgel, gitaar en drums. Met de meest funky concert in alle tijden. Meer info vindt u onder andere op luxorlive.nl. En hier is het trio met Chicken Leg.

met mijn fantasie, hoor je ook een beetje gekakel van kippen, tok tok. Dit was Chicken Leg door het Delvin Lamar Organ Trio. Aukeline van Hoytema, die gaat ons wat vertellen over Mozart's Le Nozze di Figaro.

Mozart's La Notte di Figaro is voor mij de meest opwindende opera uit het hele repertoire. Ontelbare malen gezien. Het is een gelukkige erfenis die mijn ouders me meegaven. Ik kan me nog goed herinneren dat zij hun heel kleine kinderen tijdens een vakantie in het zuiden van Oostenrijk zomaar in een hotel achterlieten om een voorstelling te kunnen meemaken in Salzburg tijdens de festspelen en een nacht wegbleven om te genieten van een sterbezetting met Fischer Dieskau, Schwarzkopf, Koens en Seefried. Waarom is deze opera tussen de vele liefdes die ik op dit gebied heb voor mij zo volmaakt? Hier komen het hoogtepunt van libretto schrijven, Lorenzo da Ponte, en muziekdramatische genialiteit, Mozart, samen. En het kan wel wezen dat het thema, het recht van de eerste nacht van een graaf op zijn vrouwelijke bediende, een oerouderwets gegeven is. Het feit dat alfamannen denken dat ze dat recht hebben en daarna handelen is gewoon van vandaag. Ali B. De spanningen die dat oproept zijn van alle dag en daarom geldt de moraal van deze opera nog steeds. Ja, wat is die moraal eigenlijk? De machthebber, de graaf, die denkt dat hij alles kan maken, wordt door zijn vrouw en bediende bij de neus genomen en gedwongen zijn eigen gedrag onder ogen te zien. Maar de geniale Mozart laat duidelijk merken dat, hoewel de graaf zijn excuus aanbiedt, hij met zijn hoofd alweer bij de meisjes is. Het zit in die muziek besloten. Ondanks het slotensemble waarin beweerd wordt dat iedereen tevreden is. Hoe zoetsappig ook, Mozart en da Ponte weten dat er niets van waar is en dat hoor je. Eigenlijk is dit een pleidooi om bij een uitvoering van deze opera het stuk te laten spreken zoals het is. Het is al ingewikkeld genoeg. Alle subtiele lagen van de ingewikkelde plot hoor je terug in Mozart's partituur. Je komt oren en ogen tekort om alles tot je te nemen. Iedere keer ontdek ik weer tot mijn vreugde noten, woorden en orkestklanken die me weer meer over Mozart vertellen. Dus waarom dan zoveel extra toevoegingen in de opvatting van regisseur Kirill Serebrennikov bij deze Notte di Figaro bij de Nationale Opera? In weerwil van mijn opvattingen heb ik enorm van deze notte genoten. De tweedeling van de graaf en de gravin als kunstsnobs in de bovenwereld en het personeel tussen de wasmachines in de onderwereld was prachtig uitgevoerd in een tweeledig decor. Ontelbare grappen die de komedie goed kan hebben kwamen ruimschoots over. De oversekste page Cherubino was als personage in tweeën gesplitst als doofstomme jongen met een vertalende Cherubina aan zijn zijde. Een van de beste grappen was het citaat uit Tosca, wanneer deze dubbelpersoon uit het raam springt om aan de woede van de graaf te ontsnappen. Serebrennikov durfde het ook aan om het hoogtepunt uit Mozart's Così fan tutte, namelijk het trio Soave sia il vento, even te lenen. Hoewel heerlijk om het te horen, het is overbodig. Want de briefscène waarin de gravin met het kamermeisje Susanna aan samenspant is net zo'n hoogtepunt en dat moet dan nog komen. Serebrennikov past nog een verrassende muzikale ingreep toe. Wanneer na een verwarrende verkleedpartij in het laatste bedrijf de graaf zijn excuses uiteindelijk wel moet aanbieden aan zijn vrouw, valt er een stilte waarna de graaf pas Contessa Perdono kan zingen. Die stilte is magisch. Een dirigent heeft daar de grote verantwoordelijkheid om aan te voelen hoe lang die moet duren. Ik houd altijd mijn adem in. Serebrennikov vulde die stilte met de eerste mate van Mozart's dissonante kwartet, ook een van mijn favorieten. Ik begrijp de overwegingen van de regisseur. Het zijn de verwarrende gedachten van een klemgezette graaf die hier spreken. En ik ben er nog niet uit of ik me erdoor aangesproken voel. Wat in ieder geval buiten kijf staat, dat muzikaal deze Notte di Figaro van grote schoonheid was. Zowel het orkest als de zangers. Voor mij was de bewegelijke, kittig, heerlijk zingende Susanna van de Amerikaanse Emily Pogorelch de ster. De gravin, de Oekraïense Olga Kulchinska, zong ontroerend haar kwetsbare aria's met grote overtuiging. En het was heerlijk om Véronique Jean te horen als Marcellina. En ook de mannenrollen maakten grote indruk.
Dirigent Francesco Corti leidde dit spektakel met grote zekerheid en souplesse. Deze Nozze di Figaro met een boordevol, maar wel overdacht grappenprogramma is tot eind mei te zien in het Muziektheater in Amsterdam.

Hallelujah.

Contessa Perdono, de finale van de Nozze di Figaro. Soliste en Nederlands Kamerorkest onder leiding van Francesco Corti. En dank aan Aukelien van Hoytema voor haar mooie recensie. De compositieafdeling van het Conservatorium van Amsterdam presenteert een nieuwe editie van het Composers Festival. Het jaarlijks platform waarop de afstuderende compositiestudenten hun beste werk presenteren. Kersvers en avontuurlijk. Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 mei in het Orgelpark en in de Bernard Huitingzaal in het Conservatorium in Amsterdam. Vrijdagavond met Tordur Hallingrimsson en Jasmine Karimova. Zaterdagavond met het Score Collective. Een klein voorproefje nu van de veelzijdigheid die te horen is. Spaces van Antonio Narcisco. Op zaterdag is een nieuwe versie van dit werk te horen. Reorganized Spaces. Luistert u nu naar een uitvoering van dit werk door het Orchestra de Bolso van het Conservatorium in Lissabon onder leiding van João Chaveiro.

0: dat was Spaces, een werk van Antonio Narcisco, uitgevoerd door het Orchestra de Bolso van het Conservatorium in Lissabon onder leiding van João Chaveiro. Een heel sfeervolle, mysterieuze katholieke kerk met mooie akoestiek midden in het centrum van Amsterdam. De kerk is vrij onbekend en er zijn nog mooie concerten ook. En iemand die ons daar alles over kan vertellen is Sanja van Wieringen. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Muziek in de papegaai. Ja, wat is de papegaai?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. De papegaai, dat is een schuilkerk. Helemaal in het centrum van Amsterdam.
0: In de Kalverstraat?
1: In de Kalverstraat, ja. Dus die hele drukke commerciële winkelstraat. Daar zit middenin een klein poortje. En door dat poortje kom je in een hele soort heilige, rustige schuilkerk terecht. Daar hebben wij nu sinds kort een concertserie gestart.
0: Ja. Wie moesten daar schuilen? Niet voor de regen, neem ik aan.
1: Nee, de katholieken moesten daar schuilen. Oh. Ja, want in de 16e eeuw toen waren de protestanten natuurlijk overheersend in Nederland. En de katholieken mochten niet meer in het openbaar naar de kerk. Dus die gingen toen in schuilkerken bij elkaar komen. En onze kerk heette Papegaai omdat het was het huis van een vogelhandelaar. Waar die katholieken samenkwamen. En dat huis dat heette de Papegaai. En later is die kerk ook zo genoemd.
0: Ja, en dat blijkt dus een hele mooie akoestiek te zijn.
1: Ja.
0: En wie kwam toen op het idee, daar moeten concerten komen?
1: Nou ja, dat was ik eigenlijk. Want we hebben regelmatig gewoon in de kerk hebben we kerkmuziek. Maar de akoestiek is eigenlijk zo mooi dat we op een gegeven moment kregen van een vraag van iemand die daar een cd op wilde nemen. En dat klonk allemaal zo mooi dat we eigenlijk dachten, dat is eigenlijk een plek waar we ook heel mooie concerten zouden kunnen doen.
0: Ja. En die hoeven dan niet liturgisch te zijn, dat mag ook van alles.
1: Ja, het is een beetje een mix inderdaad. We hebben sommige stukken zijn religieus en andere stukken zijn over de liefde.
0: Dus, ja. Nou heb je voor zoiets leuks altijd geld nodig. Hoe kwam je daaraan?
1: Ja, dat is heel erg leuk, want we hadden van de gemeente Amsterdam, die heeft elk jaar een ronde dat heet Centrum Begroot. En dan kan je geld aanvragen voor buurtinitiatieven. Dus ik had gewoon een A4'tje ingeleverd met een plan voor 7 concerten en daar een bedrag voor aangevraagd. En ik dacht, dat gaat vast niet lukken. En toen kreeg ik 2 maanden later een brief dat het was gehonoreerd en dat we dus budget, geld kregen. En toen moest ik dus opeens ook allemaal concerten en mensen gaan regelen.
0: Ja, waar trapten ze dan in? Is het dan de locatie of was dat jouw programma? Had je al iets op papier gezet?
1: Ja, ik heb natuurlijk gezegd dat het gewoon een hele mooie, rustige plek is met goede akoestiek. Centraal, waar mensen natuurlijk heel makkelijk kunnen komen. Dus dicht bij het Centraal Station, centraal in de stad. En mijn plan was om jonge, opkomende oude muziekensembles te programmeren.
0: Oh, ja.
1: En dat hebben ze op de een of andere manier uitgekozen. Dat vonden ze leuk genoeg. Ja.
0: En dan mag je er 7 organiseren.
1: Ja.
0: En dan is ook nog de toegang gratis.
1: Ja, dat is het hele idee. Want het zijn buurtinitiatieven voor de buurt. Dus we willen eigenlijk dat iedereen die het leuk vindt gezellig meekomt luisteren in onze mooie sfeervolle kerk. Naar hele mooie muziek door jonge ensembles.
0: En een van die ensembles die komt dan komende vrijdag optreden, 15 mei om 7 uur.
1: Klopt.
0: En dat is het ensemble Apotropaïk. Een beetje een moeilijke naam, maar met een K aan het eind, met een hoofdletter.
1: Ja.
0: Iets dat het kwaad verdrijft, betekent dat geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Wat is dat voor een ensemble? Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Nee, het is een Frans ensemble. Ze komen ergens uit het zuiden van Frankrijk. En ze hebben vorig jaar een concert gegeven op Laus Polyphonier. Dat is het oude muziekfestival van Antwerpen, waar heel erg goede ensembles elke keer spelen. En dat concert wat ze daar gaven, dat was fantastisch.
0: Dat heb je zelf gehoord?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En toen, rond die tijd, hoorde ik ook dat ik dat geld zou krijgen voor concerten in de kerk.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dit ensemble is wel een beetje boven mijn, boven mijn maat. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon een mailtje sturen om eens te kijken of ze misschien zouden willen komen. En tot mijn hele grote verbazing zeiden ze dat wel wilden. En toen kneep het natuurlijk heel erg in mijn handjes.
0: Leuk, leuk. En wat is hun speciaal? Het zijn vrouwen?
1: Twee vrouwen en één man. Dus het is een luitist. Iemand die speelt vedel. En een van de leden die speelt blokfluit en die zingt heel erg mooi. En ze spelen middeleeuwse muziek van allerlei soorten. Dus ze spelen cantigas van Santa Maria. Ze spelen muziek van een trobaïriets. Ze spelen muziek van Machaut, maar ook Trecento muziek. Dus het is een heel gevarieerd programma. Met als thema dat het over vrouwen in de middeleeuwen gaat.
0: Nou, daar is niet zoveel over bekend. Muzikaal niet, hè? Dus heel bijzonder dat ze er bij elkaar hebben. Apotropaïk. Luisteraar, naar de Papegaai in de Kalverstraat. Vrijdag. En u mag gratis naar binnen voor dit mooie concert. En een mooie kerk. En dan gaan we nu ook nog even luisteren. Wil je nog iets vertellen? Moeten we nog naar een website? Kunnen we daar kijken?
1: We hebben een Facebook-website en we hebben een Instagram van de Papegaai. En het heet De Papegaai Amsterdam, heet de Instagram. En we hebben ook eentje van Muziek in de Papegaai Facebook en op Instagram. Dus daar kunnen mensen zeker ons opzoeken.
0: Fijn. Zetten wij dan ook nog in onze speellijst.
1: Ja, super. Ja.
0: 15 mei, vrijdag om 7 uur in de Papegaai, het ensemble Apotropaïk. En die hoort u nu ook met La Belle Cécier au pied de la tour. Heel hartelijk bedankt. Veel succes met de hele serie. En zeker komende vrijdag. Dankjewel.
1: U heel erg bedankt.
0: Doei. Dag.
1: Dag.

0: Ensemble à Pike, hoorde je met La Belle Ceci au pied de la tour. Vrijdag 15 mei om 7 uur in De Papagaai.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Chef-dirigent Alexei Okrinchuk leidt orkest Fion in een superieur programma vol romantische muziek. En voor die romantiek zorgt Schubert met zijn ouverture Rosamunde, Schumann met zijn pianoconcert, solist is Nelson Gurner. En als dat nog niet genoeg is, ook nog Dvorak met zijn symfonie nummer 8. 3 keer gaat het programma, 15 mei in de Vereniging in Nijmegen, 16 mei in Muzis in Arnhem, beide keer 's avonds, en 17 mei 's middags in Enschede in het Muziekcentrum. Meer hierover vindt u op Fion.nl.

En dat was het derde deel, het Allegretto Grazioso, uit de Dvořák's Vrolijke Symfonie nummer 8, opus 88. U hoorde het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Maris Janssons. Nou, dan gaan we een hele grote stap nemen naar de woestijn. Als je aan woestijnblues denkt, dan hoor je Tammy Crest. Want met verzengende gitaarriffs, dansbare beats en hypnotiserende zang nemen ze je fijntjes mee op een sonische reis naar het hart van de Sahara. Deze favoriete band komt nu weer naar Grounds. En dat doen ze op vrijdag 15 mei met ook nog eens een kerstverse plaat onder de arm. Want in 2006 begon met twee zelfgemaakte gitaren en een passie voor de band Tinari Wens, groeide binnen korte tijd uit tot een wereldwijdse sensatie. Argentinië, Canada, Japan of Grounds. Overal schittert Tammy Crest als een oase in de woestijn. Mooi gezegd, hè? Geïnspireerd door het rijke culturele erfgoed van de Tuaregs brengen ze de poëzie en taal van de Tamashek tot leven in een unieke mix van traditionele woestijnklanken en moderne rockinvloeden.

Dat was Amzak van het door Tammy Crest, toren in Grounds in Rotterdam. Zondag 17 mei speelt Bach Ensemble Amsterdam in de Oosterkerk in Hoorn. Het koor en orkest staat onder leiding van Paulien Costenze en brengen muziek van Bach en zijn tijdgenoten. Het ensemble combineert enthousiasme met aandacht voor historische uitvoeringspraktijk. Onder begeleiding van professionele muzici, onder wie coaches die verbonden zijn aan onder meer de Nederlandse Bachvereniging, werkt de groep aan een energieke en stijlbewuste uitvoering. U hoort nu een van de stukken die zij uitvoeren, Johann Sebastian Bach, Lobet Gott in seinen Reichen. En dat komt uit BWV 11. En dat wordt nu uitgevoerd door Kammerchor Stuttgart en Barokorchester Stuttgart.

Dat was het openingskoor Lobet Gott in seinem Reichen uit BWV 11 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door het Kammerkoor en het Barokorkester Stuttgart. Het Benjamin Lechner Quintet brengt 5 uitgesproken stemmen uit de Europese jazzscene samen. Waarvan 3 verbonden aan ECM Recordings. Met Marcis Obara en Matthias Eijk op de voorgrond. Onder leiding van de Duitse pianist en componist Benjamin Lechner blinkt dit quintet uit in sterke melodische composities, verfijnde interactie en virtuose grooves. Dat kunt u meebeleven in Lantaarnvenster in Rotterdam zaterdag 16 mei om 8:30. Trompetist Matthias Eijk, bekend om zijn onmiskenbare klank en lyrische jazz met invloeden uit de Noorse folklore, voegt helderheid en emotionele diepgang toe aan het ensemble. Alt-saxofonist Marcis Obara, eveneens een ICM-artiest, staat bekend om zijn expressieve intensiteit en zijn beeldbouwende benadering van improvisatie, waarin dramatische urgentie en abstractie samenkomen. Verwacht in elkaar gevlochten blazerslijnen en de chemie van het ensemble. Meer info vindt u op lantaarnvenster.nl.

See you again, my friend, door Benjamin Lackner en Ensemble. Dit weekend, zowel vrijdag, zaterdag en zondag, kunt u samen met blokfluitiste Lucy Horst genieten van de klanken van de lente. In Kerkrade, Tilburg en Breda speelt zij met Viel Zuid, onder leiding van dirigent Vitali Alexenok. Op de kleine sopranino blokfluit speelt Horst een geliefd werk van Vivaldi, fluitconcerten. Dat is dan met die hele mooie naam Il Cardellino. Maar ook hedendaagse werken komen aan bod, zoals het blokfluitconcert Whistles and Whispers van Uluru van de Estse postminimalist Erkis Ventuur. En daarnaast hoort u nog Händel, Boulanger en als afsluiter Jupiter van Mozart. Alvast een voorproefje van Lucy Horst die Händel speelt. En meer informatie vindt u op vielzuid.nl.

Allegro uit de blokfluitsonaat in F groot van Händel door Lucy Horsch en Tom Foster. In de Engelse kerk in Middelburg wordt u zaterdag 16 mei om 8 uur ondergedompeld in een wereld van passie, melancholie en vurige expressie. Het programma van Tjardas zit vol virtuose vioolklanken en schitterende sopraanarias. De uitvoering is door violist Jeroen de Groot, pianist Maarten Helenius en sopraan Marika van der Meer. De avond zit vol langzame melancholische melodieën die zich daarna opzwepen naar het steeds sneller wordende slot. Nu alvast Hör ich Cymbalklänge van Franz Lehár.

Hör ik cymbalklingen van Frans de Haar door sopraan Diana Damrau met het München Rundfunkorchester. Dat is niet het enige wat ik hoor, want ik hoor ook al de eindtune in de verte aankomen. Dit was Concertzender Actueel van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. De techniek werd gedaan door Max Cicero en Wijnand de Groot. De productie door Sarah Lichthart. En de opname voor social media werden gemaakt door Rita Paiva. Volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan met Dorothee Vormaar. Graag tot dan. En ik wens u nog een hele prettige dag. En tot volgende week.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

Jazz is, jazz leeft. Bij de Concertzender.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Vandaag aflevering 6 van een serie die gewijd is aan de muziek van Don Byers.

Dat was Comes the Dawn. Een gelegenheidscompositie door een achtmansgroep onder leiding van de drummer Cozy Cole. De solisten Johnny Guarnieri piano, Don Baez tenor sax, Charlie Shavers trompet en Slam Stewart bas. Wie er ook in de blazerssectie zit, de eeuwige rivaal van Don Baez, de 8 jaar oudere Coleman Hawkins. De grote, onverslaanbare Coleman Hawkins neemt hier met een stalen gezicht genoegen met de rol van behulpzame sideman, zonder solo-ambities. Dan is nu de beurt aan Coleman Hawkins and his sax ensemble. Deze door de producer Harry Lim samengestelde groep telt 7 muzikanten. Tab Smith alt sax, Coleman Hawkins en Don Baez tenor sax, Harry Carney bariton sax, Johnny Guarnieri piano, Al Lucas bas en Sid Catlett drums. Tab Smith heeft de arrangementen geschreven. Hij heeft ervoor gezorgd dat er geen rechtstreekse confrontaties tussen de 2 tenorgiganten kunnen plaatsvinden. Ze worden van elkaar afgeschermd door de andere solisten. En Coleman Hawkins, tenslotte de baas van het spul, krijgt 2 keer zoveel soloruimte als Don Baez. Maar in hun afgeschermde solodomeinen leveren de beide opponenten prestaties die weinig voor elkaar onderdoen. Allereerst 2 takes van On the Sunny Side of the Street, een song uit 1930. Na de solo van Tab Smith hoort u Coleman Hawkins en na de solo van Johnny Guarnieri volgt Don Baez. Tab Smith sluit af met een lange, springerige cadens die het midden houdt tussen een brokje circusmuziek en een leerzame etude. 2 takes van On the Sunny Side of the Street.

We vervolgen met een overbekende song, Three Little Words. Ook weer een song uit 1930. Gelanceerd door de Rhythm Boys, met onder meer Bing Crosby, en begeleid door de band van Duke Ellington. Don Byas is de eerste solist. Na Harry Carney, Johnny Guarnieri en de alt van Tab Smith mag Coleman Hawkins zich uitleven in twee chorussen, waarin de drummer Sid Catlett, de grootmeester, steeds heftiger achter de vodden lijkt te zitten. Hier is Three Little Words.

In Battle of the Sexes, gecomponeerd door Coleman Hawkins, is de eerste solo voor Hawkins. Na Guarnieri krijgt Don Byers ruimte voor twee chorussen. En na een toespeling op de stijl van Fats Waller door Johnny Guarnieri zorgt Coleman Hawkins voor een ijzersterke slotverklaring die in de loop van het tweede chorus nog een overtuigingskracht wint. Hier is Battle of the Sexes.

Het sax-ensemble van Coleman Hawkins sluit af met twee takes van Louise. Daarin neemt Hawkins de eerste tenorsolo voor zijn rekening. Na de solo van Harry Carney is Don Byers aan de beurt. En die laat zich na een halve chorus al opzij zetten door de alt van Tab Smith. Waarna Hawkins het laatste woord heeft. Hier zijn ze, twee takes van Louise.

Don Baez heeft ook een bijdrage geleverd aan de weerbaarheid van de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog door mee te doen aan een Free Disc All-Star Jam Session. Deze Victory Discs werden tussen 1943 en 1949 speciaal voor leger, luchtmacht, marine en de kustwacht geproduceerd door bestaande bands en door ad hoc combinaties. Rosetta is een van de talloze staaltjes slagveldvitamines die door de muzikanten gratis werden geleverd aan hun strijdende landgenoten in Europa, Noord-Afrika en Azië. Via twee takes van Rosetta gaat u horen hoe bevlogen deze acht muzikanten de moed erin proberen te houden. Trummy Young trombone, Bill Clifton piano, Don Baez tenor, Charlie Shavers trompet, Ernie Caceres clarinet, Bob Haggard bas, Herb Ellis gitaar en Spex Powell drums. Twee takes van Rosetta.

In januari 1945 is Don Byers weer eens aanvoerder. Van een quintet in dit geval. De stevig uitpakkende Louis Armstrong-discipel Joe Thomas, afkomstig uit een voorstad van St. Louis, vormt samen met Don Byers de frontlinie. De ritmesectie bestaat uit Johnny Guarnieri, de bassist Billy Taylor Sr., die tussen 1935 en 1940 faam heeft verworven als onverstoorbare bassist in het orkest van Duke Ellington, en de drummer Cozy Cole. Vier stukken, Pennies from Heaven, Should I, You Call It Madness, But I Call It Love, plus een compositie van Don Byers, Jamboree Jump.

Dit is de concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag is het hele programma gewijd aan één compositie, de Kamersymfonie uit 1934-1935 van de Rus Nikolai Andreevich Roslavets. Hoewel hij overtuigd communist was, viel hij in 1930 in ongenade bij het Stalin-regime vanwege zijn moderne ideeën over muziek. Roslavets was een bewonderaar van zowel Alexander Scriabin met zijn mystieke akkoord als van Arnold Schoenberg en zijn twaalftoons-serialisme. Roslavets ontwikkelde zijn eigen systeem van klankorganisatie gebaseerd op synthetische akkoorden. Die bevatten zowel het horizontale als het verticale klankmateriaal voor een werk. Hoewel de inhoud van zijn muziek modern was, was de vorm vaak klassiek. Strijkkwartetten, pianotrio's, vioolsonates. Al vroeg was hij ook bezig met pogingen tot een symfonie, maar het bleef bij schetsen. Pas eind jaren 90, hij was toen al ruim 50 jaar dood, vond men van hem een complete, groots opgezette kamersymfonie die hij in 1934-35 had geschreven. Het stuk dat bijna een uur duurt is geschreven voor 18 instrumenten, 9 houtblazers, 2 hoorns, trompet, piano, strijkkwartet en contrabas. De compositie refereert duidelijk aan de eerste kamersymfonie van Arnold Schoenberg, niet alleen qua bezetting, maar ook inhoudelijk. Naast invloeden van Schoenberg zijn er ook verwijzingen naar Russische volksliedjes en sardonische, naar jazz neigende elementen die we ook horen bij bijvoorbeeld Dmitri Shostakovich, Kurt Weill en Hans Eisler. In 2005 maakte het BBC Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Ilan Volkov de eerste opname van de Kamersymfonie. Het stuk heeft 4 delen: Largo ma non troppo, overgaand in Allegro risoluto, dan Adagio. Het derde deel, Scherzo, heeft als tempoaanduiding Allegro molto vivace en tenslotte de finale Lentoso, overgaand in Allegro non troppo energico. Luistert u het komende kleine uur naar de Kamersymfonie van Nikolai Roslavets.

Dat waren achtereenvolgens Starroch en Carla Del Forno. Van die laatste hoort u de track Under the Covers. De Australische maakte ooit deel uit van de band Fingers, maar opereert alweer een tijdje solo. Haar nieuwste album Confessions klinkt op het eerste gehoor als een lieflijke portie dreampop, maar wie haar tekst erop naleest ontdekt al snel dat niet alles is wat het lijkt. Ontboezemingen, obsessies, stalking en vrede humor. Carla Del Forno's Confessions staat er vol mee, zoals ook op Under the Covers dat u zo net hoorde. Begin jaren 90 stond Seafill bekend als de eerste band op Warp Records met gitaren. Al was dat maar van korte duur, want al snel deconstrueerde de band zijn dromerige dubby shoegaze tot beklemmende abstracties waarbij de gitaren werden ingeruild voor elektronica. Na 2011 leek het doek definitief gevallen voor de band, maar na een paar recente EP's is er nu ook weer een volwaardig album dat de titel Soul Hurts heeft meegekregen. Van die plaat draaien we nu het nummer Until Now. Dit is Seafill.

Naast Seville waren dat Frankie en Kelman Duren. Frankie heet eigenlijk Franziska Aigner. Ze is in Berlijn gevestigde celliste en zangeres. Kelman Duren is dan weer een Dominicaans-Amerikaanse producer. Een grote naam in de Afro-Caribische clubscene van Los Angeles. En hij werkte zelfs mee aan Beyoncé's album Renaissance. Al zou je dat misschien niet raden op basis van het nummer dat we zo net draaiden, dat ondanks een minimum aan beats de titel Techno 127 Beats Per Minute meekreeg, afkomstig van het debuutalbum MacArthur, dat waren Frankie en Kelman Duren. En dan door naar Kinect, het multimediale Congolese kunstenaarscollectief dat in maart zijn instrumentele debuutalbum uitbracht bij het onvermijdelijke Nyege Nyege Tapes. In lijn met hun theatrale kostuums, gemaakt van flessen, draden en banden, wordt hun muzikale geluid bepaald door zelfgemaakte instrumenten van motoronderdelen, gereedschap, drumcirkels en ruwe gezangen. Hier is Kinect met Cercle de Tambour Kinect.

Connect werd gevolgd door David Boring met Jenny Rodden. Na 9 jaar wachten bracht de Hongkongse postpunkgroep eerder dit jaar eindelijk zijn tweede studioalbum Liminal Beings and Their Echoes uit. Nog altijd geïnspireerd op de no-wave scene uit New York, staat de band bekend om zijn confronterende live performance en furieuze geluid, gevoed door de frustratie en woede die de bandleden voelen ten opzichte van de politieke situatie in Hongkong. Dit was David Boring met Jenny Rotten. En dan was er uit het niets opnieuw een nieuw album van post-metal grondleggers Neurosis, met nota bene Aaron Turner die de plek inneemt van de in ongenade gevallen Scott Kelly. Als dat op papier al als een recept voor succes klinkt, dan is het werkelijke resultaat haast nog beter. Hier is Neurosis met Untethered.

Neurosis volgde een combinatie uit een metalwereld die op een nog meer onverwachte manier zeer geslaagd uitpakt. Dat waren namelijk Melvins en Napalm Death met Tossing Coins into the Fountain of Fuck van hun gezamenlijke plaat Savage Imperial Death March. Vroeg vorig jaar was er al een gelimiteerde vinyluitgave van het album dat vorige maand ook via andere platformen de wereld is ingestuurd. Dat waren Melvins en Napalm Death. Als er weer een nieuwe band toetreedt tot het Amerikaanse underground label The Flancer, is dat doorgaans reden genoeg om uw oren te spitsen, getuige bands als Chatpile en Agriculture. Een van de nieuwere toevoegingen aan de club is het uit Portland afkomstige Rhododendron, wiens tweede album Ascent Efforts een deze dagen via het label zal verschijnen. De single die de band in aanloop daarvan uitbracht is het gestaag opbouwende progi-spektakel Firmament. Die hoort u nu, hier is Rhododendron.

Met 20 uitgebrachte albums in evenveel jaar tijd hoorde u Worried About Satan met Peace by Miserable Peace. De track is afkomstig uit het recent verschenen No Knock No Doorbell, een album waarvoor Gavin Miller het gepast vond een dynamischer, organischer geluid na te streven, waardoor er minder nadruk is komen te liggen op de elektronische texturen van zijn eerdere werk. U hoorde Worried About Satan met Peace by Miserable Peace. Dan hebben we nu een literair uitstapje en wel met de Franse pianiste en componiste Delphine Dora en haar nieuwe album La Lune. Er is in de afgelopen jaren opgenomen waarvan ze door de onnavolgbare stroom van haar output het precieze jaartal niet meer weet. Dat dit jaar is uitgebracht weten we wel en wel via het relatief nieuwe label, tevens concertorganisator Minori. Op La Lune lopen veldopnames, pianospel en voorgedragen gedichten door elkaar heen, waaruit u L'Eternité voorschotelen naar het gedicht van de 19e eeuwse Franse symbolist Arthur Rimbaud. Hier is Delphine Dora met L'Eternité.

Als tiener in de vroege jaren 90 was Catherine Backhouse gek van drum and bass grootheden als Photic en Source Direct. En 30 jaar later komt die voorliefde maximaal tot uiting op de platen die ze maakt als Xylitol. Backhouse maakt naar eigen zeggen muziek om ruimte te creëren en haar tegelijkertijd te laten zweven en voortstuwen. Een passende metafoor voor hoe haar nieuwste album Bloemenfantasie klinkt. Van die plaats draaiden we zojuist het nummer Lights van Xylitol. Van de Russische producer Huavi zijn we spacey dub techno gewend, maar voor zijn nieuwste album Architectonics liet hij zich ook inspireren door Indonesische gamelan muziek. En die combinatie werkt wonderwel. De plaat staat vol benevelende ritmes, diepe dubs en exotische sferen, zoals op Song of the Forgotten, het nummer dat we voor u gaan draaien. Luister naar Huavi.

Na Wavi hadden we Clock DVA. 45 jaar geleden verscheen Thirst, het tweede album van de band rond A.D. Newton. En om dat te vieren brengt Mute Records de plaat volgende maand opnieuw uit. Geremasterd en met als bonus nieuwe opgenomen versies van de klassieke single 4 Hours. Zowel van de titeltrack als van de B-kant. En het was dat nummer Sensorium dat we zojuist voor u speelden in de Deviation 2026 versie. Clock DVA was dit. Op Jim Gaddy's vorig jaar uitgekomen album Wasteland liet de Engelse folkmuzikant al horen dat hij enig duisterzinnig bombast niet schuwt en daarmee blijkt hij vruchtbare nieuwe grond aangeboord te hebben. Met de single The Hungry Child duikt hij namelijk nog verder in de duistere doomy uithoeken van de folk met de songtekst die het verhaal vertelt van een verhongerende jongen die tevergeefs om voedsel bedelt. Hier is Jim Gaddy met The Hungry Child.

0: Jim Gady hoorde u gevolgd door Obel Mogort en Rafael Anton Irizarry. De Italiaan en de Amerikaan werkten een paar jaar geleden voor het eerst samen en in juni verschijnt de tweede vrucht van hun samenwerking, Where Light Poses in the Silence of the Sun zal die plaat heten. Daar verdraaiden we zojuist een voorproefje met de titel In the Eastern Wild. Wederom fraaie ambient van grootmeesters Abel Mogort en Rafael Anton Irizarry. Het duistere drone-project One Leg, One Eye begon als een solo-avontuur van Lancome's Ian Lynch, maar is inmiddels al een meerkoppig monster aan het worden. Zo wordt Lynch inmiddels vast bijgestaan door George Brennan en is er op een aanstaande album Chrome een cruciale rol weggelegd voor Ierse horroractrice en theatermaker Olwen Fouerie, dat de voorgedragen tekst van Single Many Are My Names Besides afkomstig is uit een eeuwenoude Ierse epiek, mag inmiddels ook niet meer verbazen. Hier is One Leg, One Eye met het apocalyptisch klinkende Many Are My Names Besides.
1: Savan, Shinand, Seshklend, Sodov, Kal, Kol, Dihoiv, Dihul, Dihiv, Dihivna, Dihridna.

Op One Leg, One Eye volgde een groep die we inmiddels toch wel als favoriet van ons radioprogramma mogen gaan beschouwen. Je hoorde Big Brave met het nummer In Grief or In Hope van hun in juni te verschijnen gelijknamige album. Na een ambient uitstapje OST keert de Canadese band met dit album weer terug naar hun gelaagde, in ruis doordrenkte geluid van voorheen, waarop de band inmiddels dieper klinkt dan ooit. Dat was In Grief or In Hope van Big Brave. Juxtaposed, zo heet de nieuwe plaat van Orbit, van wie we afgelopen maand overigens ook een nieuwe samenwerking met Redbound Mens verscheen. Op Juxtaposed slaat de Rotterdamse geluidskunstenaar en field recordist naar eigen zeggen een brug tussen het vertrouwde en het abstracte, het zichtbare en het verborgene, licht en vorm en andere tegenstellingen. Van die plaat draaien we nu Released Body Parts in a Sewer Pipe en ook de beelden die de titel oproepen lijken een tegenstelling te vormen met de schoonheid van de muziek. U had te luisteren naar Orbit.

just.

U hoorde achter hen volgers Artbit en Circle Bros. Sinds begin deze eeuw maakt Wim McLuize af en aan platen als Circle Bros, meestal op zijn eigen Mog Records, en eind april verscheen zijn meest recente album Wait. Van die mooie verzameling breekbare liedjes en improvisaties draaiden we zojuist het nummer Vinegar van Circle Bros. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van deze 15e aflevering van Kaap Gonzo. We sluiten af met Smakos, een van de vele aliassen van Danny Wolfers, waarvan Liggeveld waarschijnlijk de bekendste is. Van de plaat Come for the Universe, Stay for the Clowns draaien we als afsluiter het nummer Night Coding at Cyberchips. Dit is Danny Wolfers, alias Smakos. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Het gaat goed.

0: zelfs in La Serie.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.

Welkom bij Pop Art. Tomora is de naam van het duo gevormd door de Noorse Aurora met Tom Rowlands, die we onder meer kennen van de Chemical Brothers. Mocht je vanwege dat laatste wat meer power verwachten, luister dan zeker tot het eind van dit programma. Een andere, al even verrassende combinatie is die van Massive Attack met niemand minder dan Tom Waits. Met Boots on the Ground spreken zij zich luid en duidelijk uit tegen de gang van zaken in de Verenigde Staten.

stand.

Met hun microtonale math rock en hun zwart-witte polkadot kostuums is het de hype van dit moment. Angine de poitrine, ofwel angina pectoris. Je zou er inderdaad hartkloppingen van krijgen. Daarvoor hoorde je Anna Dol en Marie Klok, Ben Vida en Lucretia Dolt. Verder nu met Yakka uit Philadelphia. Wij hoorden er niet eerder over, maar wellicht is het een onbekend nieuw genre, blubstep.

In de jaren 80 stond Vivian Goldman, bekend als de punkprofessor. Samen met Cloud Management uit Hamburg maakte ze Hoops Wrong Planet. En ze is haar roots duidelijk niet vergeten. Daarvoor hoorde je werk van Anna Kelvey en Laurie Anderson, Tarouk, Sankt Otten, Glissandro 70 en Grens. Alle verdere details vind je natuurlijk op concertzender.nl. Tot het eind van het uur keren we terug naar Tomorra met een track waarin de invloed van de Chemical Brothers goed te horen is. Alle remmen gaan los in I Drink the Light. Dit was Pop Art, deze keer samengesteld door Peter van Koten en gepresenteerd door Fred Wittenberg. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.

Ladies and gentlemen.

afgelopen uur luisterde u naar Dream Scenes, een maandelijk droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten. De details van dit programma vindt u op onze website konzichtzinnig.nl en op dreamscenes.nl.